0: nog geen vatten in dat zit op om machine.
1: Piper, nog geen vatten.
0: Ja, de penakem, busono, saro petak. Sarang agem busono, saro petak. Kusmaning aja kang garwo, Indranaru sampun toto daharan. Kaget Kusmaning ayu, garwaning Indrajit,
1: betari Indranaru, habis.
0: Garwaning apa?